0: Yeah. Thank you.
1: Thank you.
0: Thanks for listening to us.
2: Thank you for the music. Thank you, Sally and Avet.
3: So tomorrow at 1 a.m. in the morning at the Lutherse Kerk, Sari and Avet will perform. And also, I guess if you want to discuss more after, you can,
0: Yeah.
3: Exactly. Yeah.
0: And tomorrow,
3: yes, announce the concert. And we will continue soon with Maisa Jalat. So please, like, get one ray of sun and then be back.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag allemaal.
4: Goedemiddag.
5: Hallo, welkom bij 3 voor 12 van Radio
6: Rotterdam.
4: Rotterdam Radio.
5: Bij Radio Worm. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren. Vandaag op het programma Olive in de studio. En we gaan het even hebben over wat we allemaal al hebben gedaan de afgelopen tijd. En wat er nog aan zit te komen qua evenementen en concerten. En we zitten hier weer met Jitse. Hey.
4: Hey.
5: Hey. En Mick. Leuk.
4: Hallo.
5: Het gaat een beetje een uiteenlopende uitzending worden, want we hebben elektronische muziek en we hebben groove muziek met toeters. Maar ik dacht, laten we beginnen. Ja, toeters.
4: Toeters
5: ja.
4: En bellen.
5: Toeters en bellen. Toeters en bellen. Ik dacht, laten we het eerst even hebben over Lumi, want daar heeft ons Gijs van de redactie ook een mooi interview mee gedaan. Kennen jullie Lumi een beetje? Want deze meiden zijn echt viraal gegaan namelijk.
7: Ja, waar?
5: Op TikTok, op Instagram. En dat is ook meegekomen door Drake. Maar deze meiden, zij komen dus uit Rotterdam. Die zitten dus op een zolderkamer. En dan doen ze hele mooie covers van nummers. En ik heb ze laatst gezien. Even denken, dat was alweer een half jaar geleden, denk ik. Toen speelden ze in het voorprogramma van Maro. Dat is een Portugese zangeres. Mm-hmm. Gaat ook viraal wederom, maar goed. ja, en toen dacht ik, weet je, zullen we hun gewoon even draaien? Dat begint heel rustig. En dan gaan we zo meteen over op de elektronische muziek en de groove.
4: Yes. Sounds like a plan. Yeah.
5: Sounds like a plan.
4: Cool. Even rustig erin.
5: Even rustig erin duiken.
7: En dat interview met Lumi, dat kun je ook op de website vinden, toch?
5: Take it away. Ja, zeker weten. Ons Gijs heeft goed zijn best gedaan. En het is een mooi interview geworden. Die kun je inderdaad zien op de website. We gaan vandaag ook nog muziek draaien uit de Nieuwe Maasvangst. Uit de nieuwste editie.
7: Uiteraard.
5: Hey. Maar voor nu is dit Once in a Blue Moon van Lumi.
7: Komt-ie.

0: Je mag er
1: werd geluisterd naar
0: Blue Moon door Bloemy.
1: En die waren viral gegaan met Drake voor de
2: kant. Ja, die waren viral gegaan met Drake inderdaad. Ze hadden een cover geplaatst van Tried Our Best. Die heeft hij gezien. En toen heeft hij hem gerepost. En toen heeft hij gevraagd, dames, willen jullie ook met mij schrijven? En ik weet dus niet of ze dat dus hebben toegezegd. Maar ik,
0: klinkt wel heel Drake. Om
2: ja, het is wel heel Drake, ja.
0: Samen schrijven.
2: Vinden jullie dat leuk? Ik ben een man en ik wil schrijven met dames. Nee, maar goed, ik weet dus niet of ze dat hebben gedaan. Maar ze zijn wel echt aan het stijgen. En ik denk dat ze wel echt nog een stuk groter gaan worden. Ze hebben vorig jaar op Into the Great Wide Open gespeeld. En ja, het gaat gewoon lekker.
0: Ja.
2: Dus, en ik vind het zo mooi dat ze zulke harmonies hebben. Daar staan ze ook een beetje bekend. Die harmonies die ze er doorheen doen. En dat hoorde je net ook een beetje.
1: Ja. Oh ja, want zo hebben ze al die covers.
2: Zijn ze ook bekend geworden. Omdat er zoveel harmonies zijn op die covers. Dat ze dat ook best wel... Nou, het is best wel zeldzaam als je dat zo met elkaar kunt. En dan dat vanuit een zolderkamer in Rotterdam. Ja, dat is top.
0: Ja, als je die beelden daarvan ziet. Het is gewoon zo'n plaatje.
2: Ja, het is fantastisch.
0: Maar de vraag is natuurlijk van... is het dan een goed idee om met Drake in zee te gaan?
2: Nou, ik weet niet of dat... Ja, kijk, aan de andere kant, je gaat natuurlijk wel sky high dan. Maar moet je dat gelijk willen? En moet je dat met Drake willen? Of wil je dat misschien met mensen die meer van je bloedgroep zijn? Want Drake en Lumi, ik vind het nou niet echt op elkaar lijken ook.
0: Ja.
2: Maar ja, misschien kunnen ze elkaar tegen. Misschien vooral om het schrijven.
0: Voor melodie kan je bij Drake nog wel...
2: Harmonies over over de Drake-plaat.
1: Ja. Heeft Drake die zelf of... betaalt hij mensen ervoor?
0: Je bent cynisch.
1: Geen overpet op Drake.
0: Maar
2: toch hebben ze een naam.
0: Take Care Era Drake 2011 of zo, 2010 zo. Dan kom je echt nog wel wat een beetje talent tegen. Gok, ik ben geen apologeet, maar ik was vroeger wel fan.
2: Je was vroeger fan, maar in zijn begintijd.
1: Ja, als je jong bent, dan mag dat.
2: Nou, vooruit. Hé jongens, we zitten in de studio. Olivier is inmiddels aangeschoven.
3: Klopt.
2: Hi, welkom.
3: Moet ik dichter bij de microfoon gaan?
2: Dat mag zeker. En dan komt Jitse gewoon een beetje wat dichter bij mij. Maar
1: hij pikt alles op wat je wilt.
2: Ja, hij vangt heel wat geluid op. Olief. Je hebt een artiestennaam.
3: Ja, klopt.
2: Ja, want je heet Olivier.
3: Olivier is mijn echte naam.
2: Heeft het ook nog iets met olijven te maken? Of is
3: nou,
2: het gewoon...
3: is wel lekker. Maar...
2: Goed zo.
3: Misschien moet ik daar een soort marketingcampagne mee beginnen.
2: Ja. Ja, met de Albert Heijn of zo, met van die verse olijven.
3: Nou, of daar van dan... de markt of zo.
2: Ja, of van de markt inderdaad. Iets lokaler.
3: Verkopen na een show, weet je wel. Een bakje olijven.
0: Ja. En dan je eigen soort prikkertjes of zo. Die je dan...
2: Met vlaggetjes, met je hoofd erop.
3: Precies, Oh, idee.
2: Wat een goed idee.
3: Inderdaad. Ja.
2: Hey Olivier, vanaf wanneer is jouw vuurtje ongeveer gaan branden? Dat je muziek wilde gaan maken? Wat is daar...
3: Dat is al heel lang geleden, denk ik. Ja, toen ik een jaar of 9 à 10 was, was ik dat mijn ouders me op muziekles stuurden. Dat begon dan met pianoles of keyboardles en dat vond ik eigenlijk een beetje saai.
2: Het was niet gevarieerd genoeg.
3: Al die
2: layover sounds.
3: En toen ben ik eigenlijk overstapt op gitaar.
2: Mm-hmm.
3: En daar ben ik helemaal op losgegaan.
2: Alright.
3: Ik had altijd het doel van, ik wil naar het conservatorium, ik wil daar verder in studeren.
2: En dat ben je ook gaan doen?
3: Dat ben ik uiteindelijk niet gaan doen, want... Ik heb toen wel een jaar vooropleiding gedaan aan het conservatorium. En toen kwam ik er eigenlijk achter, er zijn meer dingen die ik leuk vind.
2: Ja.
3: Dus toen ben ik een beetje een zijspoor, ben ik meer films gaan maken en gaan filmen. En meer visuele aspect. En ik denk nu een jaar of 8 geleden dat met elektronische muziek eigenlijk die passie voor muziek er is teruggekomen.
2: Ja, precies.
3: En toen is de Olive een beetje ontstaan.
2: Ja.
0: Ja. En
2: die
0: filmpassie, is dat ook nog doorgegaan in je huidige werk, zeg maar?
3: Dat zit er nog wel in. Dat gaat denk ik nooit weg. Ik sluit ook niet uit dat ik ooit weer een film maak, bijvoorbeeld.
2: Wat voor films maak je dan? Wat is het voor...
3: Nou, ik heb heel veel documentaire werk gedaan.
2: Mm-hmm.
3: En ook fictie. Een paar korte films gemaakt. En nu live met optredens, dan gebruik ik ook veel visuals. Of ik werk samen met filmmakers die... een soort visuele tegenpol van mijn muziek zijn. Of gewoon dat, zeg maar, versterken eigenlijk.
2: Ja, want het is hele krachtige muziek. Maar het is ook een beetje flowy en een beetje ambient eigenlijk, zou ik willen zeggen.
3: Ja.
2: Klopt dat als ik dat zeg?
3: Ja, klopt. Ik denk het wel. Het is een beetje begonnen ook met... ik wil eigenlijk muziek maken voor mijn eigen films.
2: Ja. Dus, dat is een goed startpunt.
3: Dat is een beetje
2: inderdaad
3: uit de hand gelopen. Dus ik heb ook wel wat... Voor wat films heb ik muziek gemaakt ook, inderdaad. Dus... dat is wel...
2: Ja, dat is geweldig.
3: Het is heel sferisch project te krijgen. Dat is gewoon echt... Ja, je neemt je mee in de wereld. En dat probeer ik eigenlijk altijd met wat ik maak. Ja.
2: En heb je dan ook je inspiratie gehaald uit andere DJ's die dit doen? Of is het vooral dat de film een soort van... hoe zeg ik dat? Het laat leiden dat je daarvoor muziek kunt maken, zeg maar. Voor de film. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, ik denk wel... Natuurlijk hou ik overal wel inspiratie uit. Mm-hmm. En uit artiesten die ik misschien tof vind. Of films die ik kijk. Dat ik denk, oh, die muziek is echt heel gaaf uit die film.
2: Ja.
3: Maar ik denk ook wel... Toen ik tiener was, toen maakte ik ook wel eigen composities. Maar dat sloeg gewoon nergens op. Als je het vergelijkt met... Ja, ik weet niet, met gewoon nummers die op de radio komen.
2: Ja.
3: Het had geen structuur, als een popstructuur, zeg maar, met een couplet, een refrein, een couplet.
2: Ja. Dat, zeg maar, bekende... Überhaupt tekst. Natuurlijk.
3: Ja, überhaupt tekst. En ik was heel erg zoekende van, wat is dat dan eigenlijk? En ik had het zelf niet door. Maar ik denk nu als ik terugkijk, dat ik toen al een soort van de muziek aan het maken ben die ik nu ook aan het maken ben.
2: Ja, je bent gewoon eigenlijk heel dicht bij jezelf aan het blijven.
3: Ja, dat probeer ik wel.
2: Ja, ja, dat is wel heel mooi. Ja. Dan vind ik sowieso dat er op de radio wat meer non-verbal muziek mag worden gedraaid. Ik denk dat het ook best wel krachtig is als je in de auto zit, dat je gewoon eventjes een plaat hoort waar niet in wordt gezongen of wordt gepraat.
4: Ik had een beetje te denken, terwijl je aan het stellen was. En ik dacht terug aan een beetje die tijd van 2013, 2014 of zo, dat EDM best wel een momentje had.
2: Ja, ja,
4: met
2: eventjes.
4: Avicii en zo en dat soort... Martin Garrix en zo. Mm-hmm. En toen gebeurde dat wel, maar dat is natuurlijk wel heel erg een popstructuur. Maar dan wel zonder tekst.
2: Precies.
4: En dat
2: en dat sloeg ook wel aan.
4: Dat sloeg zeker
2: aan. Dat sloeg
4: aan.
2: Ontzettend aan, ja.
3: Ja. Ik weet niet, de Italo-disco-tijd, of dat veel op de radio gedraaid werd ook. Maar dat is ook best wel veel instrumentaal.
4: Ja, natuurlijk. Ja, het vond natuurlijk vanaf, zit je op de mainstream radio of zit je in de kochten?
2: Zit je op radio? We gaan al die zenders niet noemen hier op de radio natuurlijk. Dat is niet de bedoeling, maar...
3: Radio Worm.
2: We weten, bij Radio Worm. Hier mag alles.
4: Alleen maar Italo op Radio Worm.
2: Dat is wel een goeie.
1: Het moet wel een uitzendbokje zijn waarin dat gebeurt.
4: Absoluut.
2: 100%. Ja. Oké, hoe begon het met je eerste album? Je eerste album is uitgekomen in 2022?
3: Ik heb toen
2: een
3: EP uitgebracht.
2: Een EP, ja.
3: En dat was gewoon echt voor mezelf. En een beetje het zoeken van, oké, wat is de muziek die ik wil maken? En vervolgens heb ik afgelopen zomer mijn eerste album op vinyl uitgebracht.
2: Ja. Dat is
3: Terran Mountains.
2: Terran Mountains.
3: Ja, klopt. Met Uncloud Records.
2: Okay.
3: Uncloud Editions heet het label eigenlijk.
2: All right. Vet.
3: Ja, dat was een hele... toffe ervaring. En daarmee ben ik ook veel gaan live spelen. De popronde heb ik gedaan. En hier in Rotterdam een paar keer opgetreden ook. Uit het hele land.
2: Ja.
3: En ja, deze EP is eigenlijk een beetje vervolg daarop, denk ik.
2: Ja.
3: Qua thema ook. En sferen die in dat album daarvoor al zaten. Maar gewoon wat extremer, denk ik.
2: Ja.
3: Ja.
2: Alright.
4: Ik vind het wel bijzonder wat je... Ik las ook online en je zei ook eerder van... ja, ik wil wel graag iets van een verhaal vertellen of zo. Of een soort verhaal neerzetten met zo'n EP of zo'n album. Maar er zit ook... in de nieuwe EP zit ook verder geen lyrics of tekst of zo. Ik vraag me dan af van... ik ben zelf vrij textueel ingesteld. Hoe pak je dat aan, het vertellen van een verhaal... zonder dat er gezongen wordt of gepraat of zo?
3: Hoe ik dat aanpak.
4: Ja, of hoe breng je een verhaal over met
2: ja,
3: ik denk dan
2: je
3: het
2: muziek.
3: Verhaal dat je dan overbrengt, ja, dat het wat minder letterlijk is natuurlijk.
4: Ja.
3: Omdat je het niet in tekst uitdrukt. Dus het is niet een letterlijk een gebeurtenis, maar het is meer inderdaad een soort ervaring of een gevoel.
4: Ja.
3: Wat je doorgaat, wat je dan in muziek probeert vast te leggen.
4: Ja, ja.
3: En daarmee een soort verloop maakt eigenlijk in de nummers of in de volgorde van de nummers. En hoe composities beginnen, eindigen en wat daartussenin gebeurt.
4: Ja.
3: Ja, dus ja, ik luister gewoon heel erg naar mijn eigen gevoel. En
2: dat is wel speciaal.
3: En ik denk dat ik daaruit dan een verhaal maak.
4: Ja. Ja. En welk gevoel was dan hier leidend voor deze EP? Of wat wel niet?
3: Ja, bij deze was het best wel donker.
2: Dat horen we niet. Dat horen we niet.
3: Nee, het is wel... Want ja, een beetje context te geven, misschien is dat wel fijn... mijn eerste album, Terran Mountains, heb ik gemaakt ook in samenwerking met mijn vriendin. Zij is Iraans en ze woont hier in Rotterdam, samenwonen. Leuk. En daar, dat album had wel heel veel teksten en dat ging eigenlijk ook over een soort verlangen om weer in die cultuur te zijn. Ja. En, want ik ben daar ook geweest 8 jaar geleden. En
2: mm-hmm. Heb je haar daar toen ontmoet?
3: Nee, achter? Ik had niet, voordat we elkaar kenden.
2: Oh, oké. Okay. Dus je had altijd een soort magnetisch iets misschien met het land.
3: Ja, een soort iets in me trekt me heel erg aan tot die cultuur. Ja. En tot gewoon de mensen en alles eigenlijk. Dus dat hebben we helemaal uitgewerkt in dat album. En vervolgens was ook het plan van, we zouden eigenlijk naar Iran ook gaan. Ja. Ik zou het album meenemen en misschien zelfs wat gaan optreden daar nog, als het mogelijk was.
2: Ja.
3: En dat is gewoon helemaal, in één weekend is dat echt in elkaar gespat. Dat was begin januari, toen er heel veel hevige protesten waren.
2: Ja.
3: En die zijn toen, echt keihard zijn die neergeslagen door het regime. Er zijn 30.000 mensen zijn er omgekomen, ongeveer.
2: Ja, dat raakt je natuurlijk ook ontzettend.
3: Ja, het was echt van, we hadden ons ticket en we zouden eigenlijk een maand later zouden die kant op vliegen.
2: Ja.
3: Dus van, wat is dit? Wat gebeurt hier? Ja. Weet je wel? Dat was echt onbegrijpelijk. En toen was ook van,

0: dat zeker. Doet wel. Ik ga dat niet stoppen. En,
1: maar ik vind het wel heel mooi dat er eigenlijk uit zo'n ontzettend negatieve gebeurtenis wel nog iets kan ontstaan waar jij en best wel wat mensen gewoon wel wat aan kunnen hebben. Want ook in het donkere kun je comfort vinden, denk ik.
0: Ja, precies. En ja, dat is leuk om te horen.
1: Ja, maar dat heb je dan zelf kunnen doen. Maar dat doe je ook voor andere mensen. En misschien is het inderdaad geen dansplaat. En kunnen mensen er niet op dansen. Maar juist in de ellende is het soms ook goed om een lichtpuntje te creëren, denk ik. Ja.
2: Hoe hebben jouw Iraanse vrienden naar deze plaat geluisterd?
0: Ik had hem via Bandcamp cadeau gedaan aan een vriend van mij die in Teheran woont, muzikant ook.
1: Mm-hmm.
0: Nu hebben ze weer internet, dus dat kan weer makkelijk.
1: Oh, ja.
0: En hij was heel blij, hij heeft echt. Hij heeft een gedicht geschreven.
1: Echt?
3: Oh, wauw.
1: Oh jee.
0: Hij was zo geïnspireerd en zo emotioneel daardoor, zeg maar. En hij vond het helemaal, hij voelde het helemaal en was gewoon, ja, dit is gewoon echt zo fijn om te horen. En dat was eergisteren, ja, toen ik dat opgestuurd. Want 2 dagen geleden is het uitgekomen.
1: Ja.
0: En hij was helemaal enthousiast. Dus ja, dat is wel heel leuk om te horen. Ja.
1: Misschien kun je nog wel iets doen met dat gedicht.
0: Ja, ik heb gevraagd of die, want hij heeft alleen op tekst heeft geschreven. Maar ik heb gevraagd of hij het nog kan voordragen. En naar me kan sturen. Dan
1: kun je misschien iets met de audio ermee doen of zo. Dat zou ook wel heel vet zijn.
0: Ja, en sowieso als ik een keer weer die kant op ga, dan gaan we ook samen muziek maken.
1: Dat is gaaf. Ja. Wauw. Ja. Vet. Ik was ook nog wel benieuwd, want je hebt best wel een duidelijke ontwikkeling gemaakt. Nou, nu heeft het verhaal gehoord over Teheran Mountains, dus dat is wel dieper. Maar wat is er in jouw manier van werken het meest veranderd? Als je kijkt naar het eerste release en naar nu. Of toen je begon en naar nu.
0: Ik denk dat ik in de zin minder perfectionistisch ben geworden.
1: Ja.
0: Dat ik in het begin was van, oh, ik wil een nummer maken. En dan was ik echt alles aan het, de muziek die ik ging maken met synthesizers of met geluiden, dat moest dan dienen voor dat nummer.
1: Oh, ja.
0: En dat kan dan echt heel lang duren voordat je de juiste toon vindt of de juiste insteek hebt gevonden. Mm. Omdat je ook niet in een structuur werkt van couplet, refrein, couplet. Dus ja.
1: Nee, je bent eigenlijk.
0: Wie zegt dat het nummer af is bijvoorbeeld?
1: Ja, dat, ja. Wanneer is het nummer af? Dat is ook een goede vraag.
0: Dus de grootste verandering is denk ik dat ik gewoon heel veel dingen opneem.
1: Ja.
0: En niet met de gedachte van, oh, dit moet een nummer worden. Maar ik maak gewoon dingen die ik tof vind klinken. Ja. En dat sla ik op. En dan de dag daarna maak ik weer een nieuw project. En misschien denk ik van, oh, dit is leuk.
1: Ja.
0: En maar het is beter als ik een drumpartij van die track die ik gisteren had gemaakt hierbij toevoeg, bijvoorbeeld. Dus het wordt heel erg een mengen van projecten.
1: En je doet er ook langer over dan, zeg maar. Dus je bent niet een dag met een nummer bezig.
0: Nee.
1: Je bent gewoon echt misschien wel weken met één.
0: Nou, ik doe er eigenlijk korter over.
1: Ja?
0: Want ik weet dan, oh, ik heb een paar dagen geleden of vorige maand heb ik dit een keer opgenomen. En ik weet dat dat precies past bij wat ik nu wil maken. Dus dan is het gewoon copy-paste.
1: Ja.
0: En dan hou ik gewoon iets uit een oud nummer dat niet af is. Dat stop ik dan gewoon in het nieuwe nummer waarvan ik denk, oh, dat past echt goed.
1: Ja, en als je,
0: kan ik veel sneller beslissingen maken eigenlijk. Ja.
1: En als je in hetzelfde genre blijft, dan past het ook makkelijker in andere nummers.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, dat wel.
1: Alright.
0: Dus ik denk dat dat wel een verandering is, ja.
1: Ja.
0: Dat werkt wel voor mij.
1: Cool.
0: Ja.
1: En zou je het leuk vinden als we nu een plaat draaien van het oude werk en van het nieuwere werk? Of zeg je, laten we gewoon van het nieuwe album iets draaien? Ja, jij mag kiezen.
0: Ja.
1: Het is jouw feestje vandaag.
0: Ja, dat is waar. Van het oude en het nieuwe. Nee, ik denk gewoon van de nieuwe.
1: Nieuwe? Ja. Daar ben ik meest trots op. Oké, welke zou je leuk vinden om te draaien?
2: We gaan er een paar draaien, denk ik.
1: Ja, we gaan er nog. Ja, we gaan er twee draaien, denk ik.
0: Oké, ja. Laten we dan misschien beginnen met Bang.
1: Bang.
0: Dat is de tweede track van de nieuwe release.
1: All right, cool.
0: Die is wel vrij donker.
1: Oké, nou dat is prima. Dat is ook goed. Dan hebben we een beetje een start en dan kunnen we iets lichter afsluiten straks. Dan komt hij daar, Bang, van Olive.
4: Van de EP Howl.

0: Jullie studeren naar een nummer van de plaat Howl door Olive Olive. En dit nummer heette Bang.
1: Ja, Bang.
2: Bang.
3: De Bang.
2: Dubbel Bang.
3: Bang.
2: Bang. Waar komt die naam vandaan? Want als ik naar dit nummer luister, dan heb ik ook het idee dat ik in een onderzeeër zit. of zo. Ja, het is heel filmisch. Je hoofd gaat echt aan de haal ermee.
3: Ja, klopt. Dus dat is ook wel een ding van... Hoe geef je titels aan instrumentale nummers of zo?
2: Ja.
3: Soms is dat echt de grootste uitdaging die er is.
2: Ja.
3: En ik heb toen... Want ik was... sinds januari ben ik bezig met het leren van Farsi...
2: Farsi.
3: Is de Iraanse taal. Maar want we zouden dus die kant op gaan.
2: Ja.
3: En dat was van, het is wel leuk als ik dan nog een beetje met mensen kan praten.
2: Het is ook wel leuk als je met je schoonouders kan praten, precies. Toch? En de vrienden daar.
3: Een beetje kan verstaan. Dus en dat is uit, in hetzelfde proces als het maken van dit album, vond dat plaats.
2: Ja.
3: En ik vond dat eigenlijk zo leuk en inspirerend dat ik daar gewoon mee door ben gegaan.
2: Ja.
3: Dus eigenlijk elke titel heeft ook... Dus eigenlijk begonnen bij een titel in Farsi... Maar omdat je op Spotify geen dubbele titels kan doen, hebben we ook Engels.
1: Ja. Maar is Baan met twee A's?
3: Ja, dat is de Farsi.
1: Dat is, oké.
3: Inderdaad.
2: En wat betekent... wat betekent het dan?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde wel als in Nederlands bang. Like, soort scared.
1: Ja. En de albumtitel Howl?
3: In Farsi is Zuze.
1: Zuze.
3: Ja.
1: En waarom die titel?
3: Omdat het ook echt... Ja, het ging door een soort periode heen waarbij je... Ja, een soort... Ja, goede vraag.
2: Neem je tijd, hoor.
3: Ja. Hoe je dat zou omschrijven, maar...
1: Is het een
3: meer gevoel van, zeg maar, een soort... wolf, die zo'n howling wolf in de...
2: Ja, die oerkracht van een wolf.
3: Ja, precies. En 's nachts, zeg maar, een soort donkere... Maar ook licht van de maan bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Dus zeg maar donker en licht. Een beetje dus vanuit die thematiek. Een beetje van, dat is wel een passende titel.
1: Het voelt voor mij ook heel primal of zo. Een howl, dat is niet een gecontroleerd geluid of zo. Dat ontsnap je als er iets heel heftigs gebeurt of zo.
3: Ja, je kan het niet timen of zo.
1: Nee, zo komt het mij over.
3: Oh, ja.
2: Maar bang kan ook bang zijn, als in bang, ik word overrompeld. En het is dus een mega exploderend iets, zeg maar.
3: Precies, ja. Dus het heeft wel meerdere invalshoeken, maar hoe je het zelf een beetje...
1: Volg je een beetje de Iraanse muziek scene of ken je artiesten die actief zijn?
3: Ja, best wel. Ja.
1: Hoe reageren die, hoe reageren die op de situatie in Iran nu en zo? En wat er natuurlijk na de protesten hebben we nu... De inval van de VS maar duurt.
2: Het houdt niet op, niet vanzelf.
1: Waardoor ook enorm onder druk staat. En ik kan me voorstellen dat artiesten daar op hun eigen manier natuurlijk op reageren.
3: Ja, er zijn... Ik denk dat iedereen wel een beetje verschillend reageert natuurlijk. Maar van wat ik zie is dat de artiesten die dan reageren... Die zetten dan hun kunst ook echt in om... Om te beschrijven wat er gebeurt in een land.
1: Ja.
3: Ik had het er ook laatst met een Iraanse filmmaker over. Waar ik dan misschien de... hij woont in Nederland, maar ik ga dan misschien de filmscore, de muziek ga ik maken. Vet. En hij had eigenlijk gewoon een fictiefilm had hij geschreven. Maar door al deze gebeurtenissen heeft hij zijn hele filmplan veranderd eigenlijk.
2: Mm.
3: Wat meer reflecteert op wat er gebeurd is. En wat ook... logischer voor hem voelt, denk ik. Van, ik moet hier iets mee.
1: Ja.
2: Ja.
3: Dus het wordt heel erg gebruikt in de kunst. En gewoon... En een soort verwerkingproces ook.
1: Ik kan me voorstellen dat in een land met zo'n turbulente geschiedenis de afgelopen 100 jaar of zo, dat die muziek altijd wel in verschillende tijden een soort reactie is geweest op de omwenteling die dan wel weer plaatsvond of zo. Ja.
3: Maar ik vind dat ook mooi. Dat ik denk dat het overal gebeurt. Maar in elk land. Wel, elke
2: ieder land heeft natuurlijk zijn strijd.
3: Ja, ja. Daar zijn muziek over gemaakt.
2: Ja.
3: En dat is... Ja, in Iran is het heel lang en structureel eigenlijk.
1: Ja.
3: Dus dat blijft maar terugkomen.
1: Ja.
2: Maar het is heel mooi om daar inderdaad dan aandacht voor te wekken met muziek. Maar het is ook heel fijn dat het steun kan bieden. aan de mensen van zo'n land. Ja, maar ook daaromheen om een soort van kennis te verspreiden. Dat is heel...
3: denk ik wel belangrijk
2: ook. Ja, absoluut.
1: Merk je dan ook dat je nu Farsi aan het leren bent... dat hoe jouw blik op de muziek die je maakt ook weer verandert of zo? Hoe je misschien in je muziek een dialoog aangaat met de Iraanse cultuur en zo?
3: Ik denk wel, misschien minder extreem dan als ik lyrics zou gebruiken natuurlijk.
1: Ja.
3: Dat zou het helemaal veranderen.
1: Ja.
2: Moet je ook op zangles. Ja. Iraanse zangles. Met klemtonen en zo.
3: Ja, dan moet ik helemaal daar. Ja. Nou, zullen we een paar jaar verder, denk ik.
2: Ja.
3: Je leert gewoon weer iets meer over de cultuur. Ja. En gewoon gezegdes. En de manieren waarop mensen communiceren. Dus het is gewoon super interessant. Dat vind ik gewoon, het liefst zou ik... elke taal van de wereld kunnen spreken of zo.
2: Dat is toch fantastisch. Dat lijkt me ook echt gaaf.
1: Ja, klassieke taal.
3: Ik ben ook niet jong meer, dus ik kan ook niet zomaar even een taal leren of zo.
1: Nee. Sponshoofd meer.
2: Eigenlijk is het ook best zo gek dat we allemaal verschillende talen hebben. Vind ik eigenlijk best gek, want we zijn één soort species. Maar dieren praten ook op andere manieren met elkaar natuurlijk. Ja. Dat is wel heel normaal, maar het is toch... Hoe makkelijk zou het zijn als we allemaal één taal hanteren?
1: Dat was de straf van God, toch? De toren van
2: God.
1: Ja, ver voor onze tijd.
2: Werkelijk. Voor Christus, na Christus.
3: Dat is voor ons bepaald, hoor.
1: Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Maar het is ook wel een rijkdom, toch? Om allemaal...
2: Om allemaal je eigen... Tot zover talen. Dit begon allemaal bij de gedachte dat ik zei... het lijkt een beetje alsof je in een onderzeeër zit. Omdat het natuurlijk echt imaginary is. Even denken.
3: Ja, de onderzeeër. Ik zat zelf niet in de onderzeeër, maar leuk als jij daar wel.
2: Maar dat is dus zo leuk. Je plant eigenlijk een soort zaadje bij iedereen met je muziek. En ze kunnen er zelf... ik bedoel, ik ben echt super dankbaar dat ik een beelddenker ben. Ik weet niet hoe dat bij jou zit en hoe dat bij jullie zit. Zijn jullie beelddenkers?
0: Ja, tot zo kort dacht ik dat iedereen dat was, maar blijkbaar niet.
2: Nee. Er zijn mensen die echt appel horen en ze zien een appel. Er zijn mensen die appel horen en zien het woord appel of eigenlijk helemaal niks en weten gewoon wat het is.
0: Ja, heel vreemd.
1: Ja, dat vind ik ook apart eigenlijk.
2: Ja. Ik heb daar ook ontzettend helemaal niks van. Nou, er zitten hier dus vier beelddenkers. En daar is deze muziek dus heel goed voor.
1: Vier beelddenkers die weer iets audio-achtigs aan het doen.
2: Ja, dat is grappig.
3: Probeer het omschrijven.
2: Inderdaad. Nee, inderdaad. Maar dan hopen we dat de luisteraar een beetje zo mee wordt genomen in onze onderzeeër sinkhole.
1: Waar we zitten ook en zo.
3: Het ziet er wel een beetje uit als een onderzeeër.
2: We zitten in een wormhole. Eigenlijk wormhole met gele muren en heel veel apparatuur wat we lekker kunnen bedienen.
0: Het kan ook flink warm worden als je de deur dicht houdt.
2: Ja, en die zit dicht en het is hier warm. Ja. Ontzettend. Je luistert dus naar Radio Worm. 3 voor 12 Radio Rotterdam. Zullen we nog een plaatje voor je draaien?
3: Ja, is goed.
2: Ja?
3: Ja.
2: Zeg maar.
3: Zullen we de laatste doen?
0: Als in de laatste van die plaat?
3: Ja, Enigma is het.
2: Enigma. Ja.
0: Doen we.
3: Die heeft wel drums.
2: Misschien gaan we stuiteren dan. Tenminste in mijn imaginary world.
1: De onderzeeër gaat trillen.
0: Dus Enigma van de EP Howl door Olive.

0: We luisterden naar Enigma door Olive Olive van de EP Howl.
1: Ja, we hadden net een beetje over drums. Nou, die heb je dus gesampled. Doe je dat veel ook met samples? Ben je er veel
2: mee? Ja, ik ben er wel veel mee bezig. Ja. En dan gewoon, vind ik leuk. Ja. Soms maak ik mijn eigen samples en die bewerk ik. En dan, of ik neem het op inderdaad.
1: Ja.
2: En het is wel een soort onderdeel van mijn creatieve proces.
1: Ja. Ja, want je kunt er natuurlijk heel veel kanten mee op. Met één geluid kun je... Ja. Maar je staat bijvoorbeeld niet in de supermarkt bij een zak chips te kraken of zo met iets.
2: Niet meer.
1: Niet maar... meer, maar dat is wel gebeurd. Ooit.
2: Ja, die fase ook wel eens gehad. Van, oh, wacht, dit is echt inspiratievol.
1: Ja.
2: Ja, dit. Ja, zak chips.
1: Dit hebben Phineas en Billie Eilish hebben dit toch ook gedaan toen met het lampje van het oversteekpad. Van het zebrapad. Oh, daar hoor je zo... Ja, in Amerika hoor je dat, is dan een net ander geluid. En dat hebben ze opgenomen, dat hebben ze in een nummer verwerkt. En dan weet ik heel even niet welk nummer dat is. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat als je dus die ability hebt om heel erg veel dingen en geluid op te vangen, ja, dat je dat dan ook wil opnemen. En dat je daar dan niets van kan
2: maken. Ja,
1: dan
2: op een gegeven moment wil je alles proberen. Gewoon.
1: Ja.
2: Oh, ja, misschien kunnen we een nummer maken van deze kikker of zo. Ja, mijn kat.
1: Lig je zo helemaal in een sloot zo met je microfoon. Doe het, alsjeblieft.
3: We hadden het wel over toen ik een tijdje terug Sjoerd Overman had geïnterviewd van Nausklaar.
1: Oh ja.
3: Toen vroeg ik hem van, wat is een trend een beetje op jullie label of in de scene momenteel? Dat je misschien kan aanwijzen dat nu steeds meer gebeurt. Toen zei hij wel van, ja, van die natuurrecordings. Ja. Die dan vervolgens weer gesampled worden in een techno beat of zo. Maar dat het idee wel is van de natuur, de cityscape leeft door in dit nummer of zo.
1: Maar dat zie je ook vooral in steden waarin dat hippe echt een beetje terugkomt. Maar dan zie je bijvoorbeeld ook dat ze van die clipjes hebben en die doen ze dan op een plant.
3: Ja,
1: en dan gaan ze daarin inderdaad dat opnemen en daar kunnen ze techno van maken, maar daar maken ze dus ook wel ambient muziek van. En maar ik vraag me dus echt af hoe dat werkt. Dat weet je misschien ook niet wel.
2: Ja.
1: Heeft het met geluidsgolven te maken?
2: Ja, met die clipjes op die plant, dat is een beetje... Ik weet wel van, nou, die plant maakt echt niet dat geluid.
1: Nee.
2: Maar.
1: Gewoon echt niet. Oh, jammer, dat is echt een hele droom in duigen. Tori.
2: Maar het is weer de plant die geleidt gewoon. Die geleidt. Dus er gaat gewoon, elektriciteit doorheen. En dat vangt eigenlijk. Mm.
1: Okay.
2: En dan lijkt het net of de plant geluid maakt.
1: Maar... Ja, maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Shit. Nee, dan moet je toch echt een. Ja. Maar als je bij een boom maakt wel weer geluid, echt maar een boomstronk bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat kraakt natuurlijk.
2: Ja, precies.
1: Dat waait, het is een soort ademend. Ja.
2: Een blaadje.
1: Alright. Olive, het is super leuk dat je hier in de studio was en dat je wilde vertellen. Ga je nog iets doen komende tijd? Ga je nog ergens optreden?
2: Ik ben wel weer een start-up maken voor een nieuwe plaat.
1: Oké.
2: Met een Iraanse artieste uit Rotterdam ook.
1: Alright.
2: Dus daar gaan we komend half jaar heel veel tijd in steken.
1: Cool. Waar gaan jullie dat doen? Hebben jullie een studio daar?
2: Of ik heb nu een eigen werkplekje op Rotterdam Zuid.
1: Oh ja.
2: En daar gaan we denk ik wel dingen opnemen. En we zijn ook... we hebben al een keer een testopname gedaan bij Simon Akkermans. Epic Rainbow Unicorn Studio.
1: Woehoe! Daar poepen ze regenbogen, of niet?
2: Ja, onder de Rode Brug.
1: Oh ja, oh cool.
2: Een hele toffe plek. Dus ik denk dat we daar weer terug gaan om echt wat dingen te gaan opnemen.
1: Ja, vet.
2: Dat is in de toekomst. En ik heb van de zomer, in juli, speel ik op Landjuweel Festival.
1: Hey, gaaf.
2: Dat is wel heel tof.
1: Dat is gaaf.
2: Dat is echt een soort, fairy tale waar je doorheen loopt, volgens mij.
1: Volgens mij is dat echt één grote... Het lijkt wel een soort kolonie, volgens mij, daar zo. Dat je echt... Ruigoord is een eiland, toch?
2: Ja,
1: of tenminste een eiland...
2: Het een eiland is, maar het is...
1: Afgelegen gebiedje.
2: Heel erg afgelegen.
1: Ja.
2: En toch heel dicht bij de stad.
1: Ja.
2: En volgens mij mogen ze ook gewoon forever daar blijven.
1: Ja.
2: Maar de gemeente, die gaat ze niet meer wegsturen, nooit.
1: Nee, want daar waren wel ooit plannen voor, geloof ik.
2: Ja, dat...
1: Zoiets.
2: Denk ik wel,
1: ja. All right.
2: Maar dat is eind juli.
1: Cool.
2: Ja,
1: dus dat is het eerste, dat is het dichtstbijzijnde optreden wat je gaat hebben. Vet. Nou, wij wensen je in ieder geval heel veel succes. En we gaan je sowieso volgen. Dank je wel dat je hier wilde zijn.
2: Ja, dank voor je tijd.
1: Ja, helemaal goed. Ja. Dan gaan wij over. Ja, nou, dat was trouwens nog een vraag aan jou. Ben je bij Schoenter geweest? Op Rotterdam Zuid?
2: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan wij het zo even over hebben, namelijk. Ik dacht, ik maak een bruggetje, maar erin niet zo soepel. Ja,
2: ja. Ja. Ik luister dan nou, mee.
1: Ja.
2: Nieuws.
1: Inderdaad. Zullen wij iets groovies draaien in de tussentijd?
0: Ja hoor, wat had je in gedachten?
1: Nou, de nieuwe Maasvangst, we hebben iets gehengeld en dat heet Where's Dilly? Dat is de band. En die hebben een beetje een soort, ja, het heeft met blazers een beetje groovy-achtige shakiness. Dus we kunnen nog gaan dansen hier als we dat willen. Het nummer heet Shuffley.
0: Shuffley, ja.
1: En ik weet dan niet of dat met Shuffley, ik weet niet waarom, maar ik ben wel, ja.
3: Nou, als het dansbaar is,
1: kun je er een beetje op shuffelen. Zetten we hem aan?
0: Gaan we shuffelen dan? Of,
1: ja, dan gaan we wel shuffelen. Dan gaan we weer shuffelen naar buiten.
0: Ja, pak de livestream erbij, mensen.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we luisteren naar Shuffley van...
1: Where's Dilly?
0: Where's Dilly?

0: dat was.
1: Ja, die trui heb ik gewoon uitgekozen omdat ik het gewoon lekker zacht vind. En ik had geen zin in te veel toeters aan bellen. Ja, die
2: trui. We dachten, laten ze ook eens een sound effect gebruiken in de show. Toeters en bellen. Nou, dat waren dus de toeters en bellen. Sorry, Mick, ik onderbrak je compleet. Ik moest even mijn filmpje instarten.
0: Ik heb ook leuk. Ik heb weer de muziek aan het staan.
3: Ik heb een beetje zo'n Arjen Lubach soundboard.
2: Ja. Zo'n pad. Ja. Let's go. Ja, dat was wel groovy, jongens. Dat was wel lekker.
0: Ja. Mogen we nu wel muziek?
2: Ik wil net zeggen, is dat nou de muziek van hiernaast? Oh god. Ja, ze zijn in de keuken lekker muziek aan het draaien. Ze kunnen ons ook gewoon aanzetten. Dat is natuurlijk een stuk leuker. Ja. Moeten we een keertje voorstellen aan ze. Überhaupt dat hier in heel warm bij Woenepar. Ja, gewoon dat ze gewoon de uitzending draaien. Dat is toch ook leuk? Misschien moeten we dat een keertje gaan voorstellen. Dat lijkt mij een goed idee.
0: Volgens mij zitten er ook wel dingen tussen die niet goed zijn voor je horeca omzet.
3: Onze stemmen. Oké.
2: Ter zake. We hebben niet heel veel tijd meer, maar we willen het wel nog even hebben over wat er is geweest. Er is een hoop geweest, ook deze maand. Ten eerste is Naas ook weer terug met een nieuw album. Ja. Die heeft sinds 2018 geen albums meer uitgebracht. Nu is er een nieuw album uit en dat is The Sky Knows I Exist. Love it. Ik denk niet dat we nu tijd hebben om een nummer van naast te draaien, als we ook nog eventjes het over andere dingen gaan hebben, maar...
3: De release show was vet.
2: Ja?
3: Hoorde en las ik. Dus,
2: echt? Hoorde je? Als in...
3: Van mensen gehoord, maar vooral gelezen op onze
2: website. Op onze website, op ons artikel. Want ze had een release party in de Arminiuskerk. Ja, dat is ook zo'n vette locatie.
3: Ja,
2: oh, ja, zo magisch en ethereal, zou ik het willen noemen. Echt heel vet. En... Mick, jij was op brouwen in Rotown?
0: Ja, klopt. Zeker.
2: Hoe was dat? Wat heb je daar beleefd?
0: Ja, vet man.
2: Ja?
0: Rauw is altijd een soort showcase van... hoe zou ik het niet omschrijven? Van vooruitstrevende jazz.
2: Ja.
0: Dan denk je, dat klinkt een beetje dubbel. Maar dat is ook maar net hoe je het opvat natuurlijk. Want jazz is inherent vooruitstrevend. Maar het is ook wel weer een heel ouderwets genre.
2: Ja. Echt even oud ook gewoon.
0: Ja, dat...
2: Bijna. Net als jij.
0: Ja, precies. Nee, maar de vraag is altijd, waar kun je nog heen als je de grondlegger was van, weet ik veel, hip-hop
2: en
0: heel veel andere moderne genres. En op zo'n rouw, dan laat ze dat gaan zien. Dan zeggen ze, nou, je kunt bijvoorbeeld dit doen.
2: Ja.
0: En ik heb bijvoorbeeld, ze hebben een hele moeilijke naam, die band. Ik ben hem ook volledig kwijt, maar ze omschrijven het genre zelf als Shroombia.
2: Shroombia?
0: Shroombia, maar dan... met psychedelische invloeden.
2: Wow.
3: Vet.
2: Maar ze blijven, even überhaupt, ook heel even terzijde, maar er worden gewoon steeds meer genres uitgevonden ook. Mensen gaan dingen mixen. Het wordt een soort hybride genres, zou ik het willen noemen.
3: Ja, je moet ergens op doorbouwen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ergens is alles misschien ook al een keer gedaan, inderdaad.
3: In de tijd van overvloed.
2: Ja.
3: Dus,
2: oké, fair. Ja, blijf creëren. Ja.
0: Ja.
2: Maar goed, dus dat was rauw. Dat was erg rauw.
0: Ja, hij was heel vet. Ik vond die band waar ik de naam maar niet van kan onthouden, die was echt heel tof.
2: Ja. Ja. Die heeft je zo hard omvergeblazen dat hij ook heel de naam uit je hoofd geblazen heeft.
0: Ja, ja precies. Het is niet te balpen.
2: We blijven even in het beeld denken nu. Alright. En Shunter. Afgelopen Shunter.
3: Ja, ik vind het grappig. Veel mensen zeggen Shunter.
2: Wat is het dan?
3: Shunter? Maar ik weet
2: Shunter?
3: Wie ben ik om te zeggen wat het is? Maar...
2: Het is niet Duits, dus...
3: Nee.
2: Shunta, Engels, dan moet ik misschien gewoon zeggen Shunter.
3: Het Engelse woord voor een, niet een rangeerterrein, maar een rangeer soort karretje voor treinen of zo. Dus die trekt dan wagons voort.
2: Dit is dus, oké, even voor de duidelijkheid, het was een festival. En het was niet een festival, het is, sorry. Nee, ik was er niet bij, jullie mogen het vertellen.
3: Het was,
2: ik hou mijn mond.
3: Shunter is een nieuw podium in Rotterdam. En het is opgezet door onder andere... grotendeels het team wat ooit achter Poing zat.
2: Oh ja.
3: Maar ook...
0: Dome. Zat ook
3: En iemand die ook bij de school heeft gezeten in Amsterdam.
2: Oh.
3: Dus een aantal invloeden. En het is in de eerste plaats een nachtclub. Maar in de eerste plaats ook weer niet. Want dat komt deels omdat ze dit jaar nog niet een echte nachtvergunning hebben. Dus ze kunnen tot 3 uur programmeren.
2: Okay.
3: Maar anderzijds ook omdat het echt wel een bredere culturele... broedplaats klinkt verkeerd, maar een plek willen zijn waar cultuur in de breedte ten gehore gebracht kan worden.
2: Ja.
3: Dus het idee is ook, ze zijn niet elke week open, maar ze hebben een paar weekenders per jaar. En dan is er 3 dagen lang overdag performance en kunst en visuals en live artiesten en 's nachts dan DJ's en zo. En ja, dus je kan dan voor een weekend neerstrijken bij Shunter.
2: Bij Shunter. Shunter.
3: Op verschillende manieren geprikkeld worden. Ja.
2: Vet.
3: Maar het gemiddelde Rotterdamse publiek heeft wel zo'n gevoel van, dit wordt onze nieuwe uitgaansproject. Ja. Maar we hebben nu export gekregen eind vorig jaar.
2: Ja.
3: 160k is net weer dicht. Maar Shunter is ook weer een soort baken aan de horizon.
2: Een soort lichtpuntje aan de horizon, ja. Ik denk dat Rotterdam het ook wel echt verdient.
3: Ja.
2: Gewoon iets waar we even uit kunnen gaan. Maar ja, wel jammer dat het maar een paar weekenden is. Dan wat is het overdag dan? Is het dan gewoon een ruimte waarin ze treinen nog steeds?
3: Nee, oké. Nee, ja, dus ik weet niet wat er door de week dan gebeurt. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat veel dingen die ze programmeren ook wel een bepaalde opbouw vereisen.
2: Ja.
3: Ja, dat weet ik niet.
2: Oké, alright. Ja, Jits, jij was er op vrijdag.
3: Ja.
2: En Mick, jij was er op zaterdag.
0: Zondag.
2: Zondag.
0: Ja.
2: Marie zit hier ook. Dat is onze eindredacteur. Die wil niet op de audio. Ja, en die was er op zaterdag. We gaan het even hebben over de vrijdag en de zondag. Wat, jij was er dan echt vanaf het begin bij.
3: Ja.
2: Dus dan gingen ze openen. En,
3: ja,
2: hoe begon dat?
3: Allereerst de act mee. Ik was er niet stipt op het moment dat de club open ging.
2: God.
3: Ik heb wel nog een groot deel van die eerste set meegemaakt.
2: Mm-hmm.
3: Ja, dat was een heel beetje dubby DJ. Maar dat was ook een moment waarop iedereen vooral nog een beetje verwonderend zo dat gebouw een beetje.
2: Ja.
3: Die ben ik zelf ook.
2: Tuurlijk.
3: Vooral even alle hoekjes checken.
2: Dat hebben ze dan ook wel tactisch gedaan qua line-up.
3: Ja,
2: dat ze dan beginnen met een act waarin je waarin het toelaat dat je dus om je heen kan
3: precies.
2: Kijken.
3: Precies. En dan wel weer gewoon thuis komt bij die DJ. Want het was wel een hele goede set. Maar gewoon lekker rustig binnenkomen, mm-hmm. zeg maar. En toen ik kon ik gewoon een beetje verkennen van, hey, hoe ziet de tuin eruit? Hoe ziet de zaal eruit?
2: Ze hebben ook een tuin, wat leuk!
3: Dat soort dingen vind ik dan wel belangrijk. Maar kijk, die vrijdag stond vooral in het teken van live optredens dus.
2: Ja.
3: Dus de 3 acts daarna waren BA 1991, Grove en Mathilde Nobel.
2: Oh,
3: alle 3 live. En toen besefte ik wel gelijk van, oké, dit is niet zomaar een nachtclub.
2: Nee.
3: Hier gebeurt
2: het.
3: Breedte. Wat ik ook heel leuk vond, is dat ze alle 3 echt tijd hadden gestoken in de visuals ook. Dus het was, het waren alle 3 best wel conceptuele optredens. Die voor mij heel erg, ja, toch in line ook een beetje met wat Poing altijd uitstraalde. Heel erg progressief, echt on the forefront van wat er gebeurt nu in muziek in Rotterdam. Dus dat vond ik tof.
2: Vet.
3: Ja.
2: Dus die begonnen gewoon met een goede eerste dag. Ja, en jij was bij de afsluiting. Nou ja, afsluiting. Opening, afsluiting.
0: De derde dag van het weekend, of zondag.
2: Ja.
0: Je weet aan het begin wel dat het voor iedereen zondag was. rustig binnenkomen. Maar ja, zoals Jits ook al zei.
2: Daar is plek voor.
0: Voor überhaupt de eerste keer dat je er bent. Dus verder een rustig rondje lopen. Aan het begin in de grote zaal, die heet dan de hal, begreep ik. Draaide Hervé, denk ik dat je moet zeggen. Die draaide ook wel lekker. Gewoon redelijk dubby house.
2: Dubby house. Ja, vet.
0: Ambient-achtige invloeden ook wel zeker aan het begin. Hey. Maar dat soundsystem wat ze daar 3D geprint hebben, dat is ook wel benoemenswaardig. Dat is wel sick.
3: Ja, ik was op de vrijdag was die hal nog niet open. Dus ik heb die nog niet gezien.
2: Moet jij met een weekend terug?
3: Ik moet terug, ja.
0: Duidelijk. Iedereen moet sowieso een keer aan.
3: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, dat heeft ook wel een invloed, denk ik, op de type platen die je kunt draaien. Uiteindelijk kun je alles draaien, maar je merkte wel zeker bij de DJ na Hervé, dat was Nono Geeksta.
2: Mm-hmm.
0: Die draait van alles. En bij sommige genres dacht je wel van, ja, er blijft eigenlijk weinig over van het hele nummer, omdat die bas zo indrukwekkend aanwezig is.
2: Door de ruimte waarschijnlijk ook, ja.
0: Maar ja, voor andere genres is het natuurlijk juist weer heel vet om een absurd goede, diepe,
2: harde
0: bas te hebben.
2: Nou, het klinkt in ieder geval alsof jullie een fantastisch weekend hebben gehad. Wij hebben nog 10 seconden op de teller en dan zit onze show er alweer op.
0: Ja.
2: We zijn er over een maand weer, 4 juli. En dan gaan we weer

0: This is Drone Candy.
1: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy, and this is Drone Candy.
1: This is Drone Candy.
3: Welcome to Drone Candy. Drone Candy is a radio show that is broadcasted by Radio Worm on an irregular basis, just about every 6 weeks. The common language in Drone Candy varies between Dutch and English. Today will be largely in Dutch. My name is Reinhold Bogaert and I'm your host for tonight. Thanks for tuning in. It's great to have you back. The theme for today is Summer Invocation. We roepen de zomer aan met een selectie aan zonnige tracks die het gebied tussen drone en krautrock bestrijken. Voordat we in recent materiaal duiken, beginnen we met een track uit 1997 die de tand destijds wonderwel heeft doorstaan. De track heet Bokkia en komt van het album Resport van Kreitler.

Je hebt geluisterd naar de track Bokkia van het album Resport van Kreidler. We keren terug in de huidige tijd. In 2025 verscheen het derde album in de Nanocluster-reeks. Het is een samenwerking tussen de Europese postpunk-elektronica van Immersion en het New Yorkse Sus. De Weidse ambient country van Sus vermengt zich met de elektronische krautrock van Immersion. En Immersion, dat is Malka Spiegel en Colin Newman, die we ook kennen van de invloedrijke groepen Minimal Compact en Wire. We luisteren ondertussen naar de track Cross Pollination.

Je hebt geluisterd naar de track Cross Pollination van het album Nanocluster Volume 3 van Sus en Immersion. Liquid Sphere is de artiestennaam van Laurent Guerrier. Begin jaren 2000 bracht hij een aantal ambient albums uit op labels als Talem, Shambhala Records en Doctsect. Na een lange pauze begon hij weer muziek te maken nadat Bruno Vernerin zich bij hem had aangesloten. Die samenwerking bleek vruchtbaar en na de release van hun debuutalbum Landscapes bleven ze samenwerken. Landscapes 2 verscheen dit jaar, in 2026 dus. We luisteren naar de track Closer, Further.

Je hebt geluisterd naar de track Closer Further van het album Landscapes 2 van Liquid Sphere en Bruno Verneret. De release Conversations van Cédric Vermon verraadt weinig. Het is gebaseerd op field recordings opgenomen in Penang, Maleisië en Panala, Sri Lanka in 2026. Compositie, mix en mastering zijn gedaan door Cédric Vermon in Mexico City, maart dit jaar.

0: Je hebt geluisterd naar Conversations van Cédric Vermon.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy. This is Drone Candy.
0: Je luistert nog steeds naar Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
0: Heliospheric Dialogues is de debuut-EP van het Montrealse trio Tempête Solaire. Tempête Solaire bestaat uit Elise Van Desailles op sax, Eric Craven op drums en Eric Quaich op bas. We luisteren naar de track Rock Dove Manoeuvre.

Je hebt geluisterd naar de track Rock Dove Maneuver van het album Heliospheric Dialogues van Tempête Solaire. Het project Nanocluster, waar ik eerder al iets van draaide, is ontstaan uit een clubavond in Brighton. Telkens in een samenwerking tussen Immersion en een andere groep. De tracks voor Nanocluster Volume 1 werden telkens in de studio geschreven en opgenomen in slechts 3 dagen voorafgaand aan het optreden in Brighton. We luisteren naar de samenwerking tussen Immersion en Scanner. De track heet Catalyse en komt dus van het album Nanocluster Volume 1.

Je hebt geluisterd naar de track Catalyse van Scanner en Immersion, afkomstig van het album Nanocluster Volume 1. Het Duitse krautrock duo Sankt Otten bestaat uit Stefan Otten en Oliver Klemm. Hun 10e album, getiteld Männerfreundschaften und Metaphysik, is een samenwerking met de experimentele gitarist Anne. We luisteren naar de track Massieren die Maschine.

Je hebt geluisterd naar de track Massieren die Machine van het album Männerfreundschaften und Metaphysik van Sankt Otten en N. Het zit er alweer bijna op voor deze Drone Candy. Als laatste track draai ik een cover van Sankt Otten, gespeeld door de Keulse crowdwave band Kratzen. Tans das Kraut. Drone Candy is eens in de 6 weken live te beluisteren op Radio Worm. En altijd op een dinsdagavond om 8 uur. Kijk op de worm.org site voor het actuele weekprogramma van Radio Worm. Bedankt voor het luisteren en ik hoop je bij de volgende uitzending van Drone Candy weer te mogen begroeten. Touch the card.

Je ligt halfnaakt op het dak. Weer. En je luistert naar Patapoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Een programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen. Voor mooie mensen. En voor interessante mensen. Ja, want Patapoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst. Financiële dingen. Alternatieve intelligentie. Dingen met dieren. En zaken rond planten. En stenen. Maar niet huis hoor, dus natuurlijk alleen muziek. Muziek, muziek hier bij Patapoe Action. Action. Action. Brazilië, 1967. Wanderlei, Menina Sol.

Ja, dat was Patarini uit Slovenië. Dit is van de Franse verzamel LP 1984 The Third uit 1987. En ja, opname weten we niet of dat ook al misschien eerder is geweest. De titel van het nummer was Number. Number, 1987 waarschijnlijk, van Patarini. En Patarini valt op dat ze heel veel helemaal niet mooie opnames van hun prachtige, zeer korte liedjes hebben. Ik heb altijd behoefte aan korte liedjes. Dus Patarini uit Slovenië. En dit vond ik een hele... uit deze opnamesessie van dit nummer Number zou ik er graag meer willen hebben. Maar die kan ik dus niet zo goed vinden. Maar wel heel veel opnames van die band waar ik er eigenlijk geen donder aan vind. Omdat ze het gewoon niet goed genoeg hebben opgenomen. En ze zijn wel super snel vaak. En lekker agressief, zeg maar. Met zo'n zang, zo'n schreeuwzang erin. Nou ja, kijk, dus Deep Wound uit Amerika. Die doet dat ook. Ook heel kort en heel snel. Maar die hebben het allemaal prachtig, klinkt het. Nou ja, dat wil niet zeggen dat het technisch perfect is. Maar dat het gewoon het helemaal lekker klinkt. Gewoon. En dat is bij Patarini niet heel vaak het geval. Daarom is het pas de tweede of derde keer dat deze band hier in dit programma is. Daarvoor Wanderley. Beroemde zangeres van Brazilië. Er zat ook in het programma Jovem Guarda, waarmee de beatmuziek werd gevoed aan het aan samba gewende meer volk van Brazilië. Omdat volgens de buitenlandse mogendheden en de dictatuur ook in Brazilië elektrische gitaren en beatmuziek moesten komen. Dit is al van haar vijfde LP, die ook gewoon in stereo is gemaakt, maar waarschijnlijk ook in mono hoor. Maar die kan ik dan niet vinden. Menina Sol, ik ben een vrouw. Of een meisje. Ja, zoiets dergelijks. 1967. Dan gaan we nu naar het beetje zuiden van Nederland. Ik geloof de omgeving van Roosendaal. De Dynacords. Ja, dit gaat over een verschijnsel dat er is een meisje van 16. Dat ziet er knap en aantrekkelijk uit. Komt in het dorpscafé. En dan komen er allemaal mannen die opmerkingen tegen haar maken. Nou, een aantal van die mannen hebben zich verenigd in de band The Dynacords. En die gaan dan zeggen tegen haar, ik wil het jou wel leren. 1971, omgeving Roosendaal, de Dynacords, ik wil het jou wel leren. Oh, ik zie alleen dat Patarini, Number, 1987, duurde maar 43 seconden, dus daarom komt hij eerst nog een keer, Patpo Action.

dat was Ida Cologne en DJ Moonraker, anoniem, op de plaat Napalm 4. Dus in de gabbertijd, dit is 1994, in die gabbertijd was er een label, Napalm, en dat bracht 12-inch platen uit. 1, 2, 3, 4, 6, tot 6 geloof ik, met anonieme gabberartiesten erop. En dat vonden sommigen heel leuk om te doen. Onder andere Ida Cologne, waar we eigenlijk bijna alles van hebben gedraaid hier bij Patapoo Action. En DJ Moonraker. Maar deze dus nog niet. X-E-Cute. Is dus X, E en dan Cute. Ja, je moet toch altijd met woordspelingen iets, weet ik veel. 95, sorry, ik zei het verkeerd. Dit is 1995, Napalm 4. Ida Cologne en DJ Moonraker. Execute. En daarvoor, ik wil het jou wel leren. De Dynacord, ja, wat leren. Godverdamme, stilletje smeerlappen. Dan is die plaat ook nog heruitgegeven in 2022. Oorspronkelijk uitgebracht in 1971. Wat ook een beetje matcht met de seksistische nare tekst. Of leuke, gezellige tekst, weet ik veel. Zo'n dorpscafé was natuurlijk altijd afschuwelijk. Dat. En daarvoor nog de herhaling van Number uit 1987 van Patareni. Uit Slovenië, zeg ik altijd. Dan gaan we nu, je bent op weg naar Fuzz Gitaar en je luistert naar Patapoo Action, want het komt inderdaad nu, het nummer met Fuzz Gitaar. Ik ben in Italië eerst een beetje gaan zoeken, I Jaguars, is dus de Jaguars. Een soort popband die toch best veel Fuzz gebruikte, gelukkig. Non Sei Sincera heet deze, 1966. Ja, mensen kunnen dat herkennen, het is eigenlijk Evil Hearted You van de Yardbirds. Waar geen fuzz in zat. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk scheid aan. En ze willen gewoon meer fuzz in Italië. En volkomen terecht. Dus dat gaan we nu beluisteren. Dus Evil Hearted You. Maar dan dus met fuzz in het Italiaans. No, non sei sincera. 1966. I Jaguars. Patapoo Action.

Je hoort een nieuw stijl, dat hoor je natuurlijk meteen met Botto op voorzang. Fiji Umofo, 2026. En daarvoor het fuzznummer, I Jaguars uit Italië. Non sei sincera, je bent niet eerlijk, zal het wel betekenen. Evil Heart at You van de Yardbirds. Hoewel ze ook geen credits hebben gekregen volgens mij eronder. En dat deden de Yardbirds ook. Die jatten ook al hun liedjes en die zetten dan hun eigen naam eronder. Nou, dat hebben volgens mij de Jaguars ook gedaan. Het is een soort wraak op een bepaalde manier. We gaan nu over naar radicale, politieke, experimentele muziek van rond 1980. Dat is de Bader popgroepen. Die ik in de tijd dacht ik van ja, moet dat nou? Maar nu ik ze luister, zoveel jaar later, denk ik van ja, waarom niet? Uit Hulst. Het Zappenblitzen und Raffenfleisch was hun ene EP. En het Zappenblitzen hebben we wel gedraaid. En dit is Raffenfleisch. Raffenfleisch schijnt te betekenen rauw vlees. Maar dit is ook R.A.F.Funfleisch. Dus, en het gaat over Stammheim. Dus dat Bader, Enslin en Raspe, en dat ze allemaal dood werden gevonden. En dat was moord. Of het was zelfmoord. Hè. Dat is de officiële versie. Dit is 28 januari 82 opgenomen. En 18 oktober 77 zijn die gasten dood gevonden in Stammheim. Goed. Ermordet! Ermordet! Roept hij dan. Dus dat je het een beetje weet. Dus ook in Nederland, in Hulst, waar de mensen begaan met het lot van de mensen van de Rote Armee-fractie. Of Baader-Meinhof-groep, wat je wil. Die aan hun einde kwamen in Stammheim 5 jaar daarvoor. 4,5 jaar daarvoor. Goed, dat gaat nu hier komen. Uit Nederland, Deutsche Welle, in het Duits ook. Dus ze hebben ook nog een hele cassette in het Duits. Ik ga het veel beter uitspitten. Misschien zit er nog wel een nummer bij dat ik leuk genoeg vind. En dan krijg je dat ook te horen hier bij Patapoe Action. Dus nu Raffenfleisch, 1982. Bader popgroepen, Patapoe Action.

Ja, dat was Lord Creator met Big Pussy Sally. En Lord Creator was een calypso-zanger. Waar hoor je ook dat hij alle woorden heel goed uitspreekt. En dat je het allemaal goed kan verstaan. Calypso is natuurlijk heel erg een verhaal dat wordt verteld in een calypso. Maar hier een ondeugend liedje over Big Pussy Sally. We hebben deze set al in Spiegelbeeld gehad een tijdje geleden. Toen hadden we, waar we begonnen, met Big Cocky Wally. Of geëindigd. Dus je hebt Faye Bennett. Die zingt over een man. Big Cocky Wally. En Lord Creator zingt over een vrouw. Big Pussy Sally. Die hebben alle twee een dub. En in 2013 is van allebei ook nog een dub tevoorschijn gekomen. En het leuke is dat je dan dus twee setjes van drie overhoudt. Nou, dit was het tweede setje van drie. We begonnen dus met de Upsetters met Big Gal Sally. Daar zit dan ook geen Pussy of Cocky bij. Maar dat is 2013, dus het moet Safe for Work zijn of weet ik veel. Dus die vermiste dub of de extra dub waarbij je de Lord Creator versie hebt. Dan krijg je de dub Big Cocky Dub van de Upsetters. Faye Bennett, de B-kant van wat volgens de Lee Perry biograaf Cats een outrageously filthy. Ik moet dat toch altijd weer erbij zeggen. Dus wat je zojuist hoorde was de dub van een nummer. Dat was outrageously filthy. Van die arme Faye Bennett. Prachtige vocaliste uit het reggae genre. Dus dat is Big Girl Sally, Big Cocky Dub en Big Pussy Sally zojuist. Alles Lee Scratch Perry in de Black Ark opgenomen. Dus ja, de shit. Daarvoor nog het politiek ligt onbegrijpelijk of niet te verstaan. Of nou ja, mensen die Nederlanders die graag in het Duits schreeuwend willen zingen. Bader popgeroepen, Raffenfleisch, waarin het overlijden is dan wel de moord op de mensen van de RAF, de Baader-Meinhof-club in Stamheim, wordt herdacht op een woedende manier. Bader popgeroepen uit Hulst, Raffenfleisch. 1982. Nu, je bent vlug. Ik zeg steeds dezelfde dingen. Je bent vlug, je bent knap, je bent mooi, je bent intelligent. Je luistert naar Patapoe Action. Maar we gaan naar weer wat punkmuziek. Hoe klinkt dat ook alweer? Ik was heel enthousiast over de Japanse band Poikuis. Uit de Finland vereerders secte, zal ik maar zeggen. Het is met een Finse naam. Dat nummer heet Last Chaos. Dat laatste is dan geen Fins. Hè? Maar Chaos is natuurlijk de op God gelijkende Finse punkband. Die helemaal is afgekloven hier bij Patapoe Action. Ik denk niet dat er nog liedjes van Chaos zijn die we niet hebben gedraaid. En alle fanbands. Dus dan vooral moet je denken aan Morpheme of Kafka. Die in een soort Chaos stijl zijn de muziek zijn gaan maken. Ook in de jaren nul. Zoals deze. Poikuis had dus behalve dat EP'tje dat we helemaal hebben gehad. Toch nog wat losse nummers ook. Uit 2005 dit Last Chaos van de Compton Damaging Ear Massacre verzamelaar. Dus dat nu, muziek, Poikuis, Last Chaos, 2005, Patapoe Action.

0: De gevangenis van Spandau in Berlijn, waar nog altijd drie Duitse oorlogsmisdadigers, de weten Hess, von Schirach en Speer, gevangen zitten, is de enige plaats in Berlijn waar de westelijke bezettingstroepen en de Russen nog in volledige harmonie samenwerken. Deze maand namen de Amerikanen de bewaking van de Russen over. Dit gezamenlijk optreden staat in schrille tegenstelling tot de luidsprekeroorlog bij de muur die Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidt.
1: Landsleute, seht hier, sind wir wieder. Eure ganzen Mätzchen da drüben uns zu stören, können nämlich doch nicht verhindern, dass die Wahrheit...
0: De muur heeft alleen in de Friedrichstraße nog een officiële opening.

0: Live Wire heette dat nummer. Er waren de Meters natuurlijk, dat hoorde je al lang. De Meters met Live Wire. Want daarvoor zat onrust aan de grenzen van Berlijn 1961, toen die muur nog maar net was opgebouwd. En daar waren ook inderdaad was daar schrikdraad bij. Dus als je, het waren allemaal rijen, dus een muur en dan een weg. En nog een hindernis voor wagens die, of tanks die dan niet door die muur konden binnendringen, weet ik wat. En dan weg en dan Spaanse ruiters. En dan een elektrisch hek dat ook een alarm gaf. En dan nog weer een weg, geloof ik. En dan een schutting. Dus ik stond niet voor dat elektrische hek als Oost-Duitser of... dus. Aan de andere kant. Maar voor een schutting. Maar goed, Live Wire was er dus. Dus vandaar, je weet toch. Onrust aan de grens van Berlijn. Polygoonjournaal. Uit 1961, toen die muur net klaar was. En daarvoor Poikuis. Last Chaos. Was trouwens ook live. Dat hoorde je misschien wel. Maar waar, wordt niet gezegd. Uitgekomen in 2005 in ieder geval. En je voelt je goed. We gaan door met het programma Patapoe Action. We gaan over naar Florcita Pequeña uit Bolivia. Of La Palca. Of de Palca. Maar als hij het naar het Nederlands vertaalt, dan vertaalt hij het niet. Ik ga zo even weten wat een Palca is. Of Pequeña. Dus kijk, als we in het Engels vertalen wat we dan krijgen, hoor. Engels, waar zit Engels? Hier, pang. Vertaal in het Engels. En dan is het nog steeds Pequeña. Nou, laat maar zitten. Goed, misschien zonder betekenis, misschien met een hele belangrijke betekenis waar we dus gewoon niet achter komen. Uit Bolivia. Florcita Pequeña uit 2009 waarschijnlijk, of nog ouder, is ook mogelijk. Het staat in ieder geval sinds 2009 is het beschikbaar als filmpje op een bepaalde internetsite. Maar dus het kan veel ouder zijn, ook omdat het een beetje... nou ja, goed. Florcita Pequeña. Palqueñita. 2009. Bolivia. Patapoe Action.
1: Lindo pueblo de Palca.